wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien. Als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. In één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot Nieuws. De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot Nieuws.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Oh, 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. Een Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken, en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
4: Netherlands, are you with us?
5: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe, het derde hoofdstuk uit de basisbijbel. Gods nieuwe verbond met de mensen. Ben ik hiermee over mezelf aan het opscheppen tegen jullie? Of heb ik brieven van andere mensen nodig waarin zij goede dingen over mij schrijven? Of vraag ik soms aan jullie om zulke brieven over mij te schrijven? Sommige mensen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. Nee, jullie zijn zelf zo'n brief geschreven in mijn hart. Iedereen kan die brief lezen en kan weten wat erin staat. Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn door mij geschreven. Maar niet geschreven met inkt, maar met de geest van de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen, maar in vlees, in jullie harten. Ik durf dit zo te zeggen, want zo groot is mijn vertrouwen op God door Christus. Het is niet zo dat wij zelf zulk goed werk doen, maar de goede dingen die gebeuren zijn het werk van God door ons heen. God heeft ons geschikt gemaakt om hem in het nieuwe verbond te dienen. Dat nieuwe verbond is geen wet waar we ons aan moeten houden. Het is een verbond in de geest, want de wet brengt uiteindelijk de dood. Doordat we ons niet aan de wet kunnen houden, worden we schuldig verklaard. Maar de geest van God maakt levend. De wet van Mozes, waarin de tekst in steen was uitgehakt, bracht uiteindelijk de dood. Toch liet die wet al heel veel van Gods macht en majesteit zien. Zoveel zelfs dat het volk Israël niet naar Mozes' gezicht kon kijken toen hij hun de wet gaf. Want zijn gezicht straalde van hemels licht. Maar dat licht verdween ook weer. Maar het werk van de geest brengt leven. Daarom laat het werk nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. De wet van Mozes liet de mensen zien dat ze schuldig waren omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Toch waren Gods macht en majesteit erin te zien. Het werk van de geest spreekt de mensen door het goede nieuws vrij van schuld. Dat laat nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. Iets dat vol is van Gods macht en majesteit, de wet van Mozes, is dus toch niet echt vol daarvan. Als iets anders, het goede nieuws, nog meer macht en majesteit heeft. Want als iets dat verdwijnen zou, de wet van Mozes, al vol van Gods macht en majesteit was, dan is iets dat blijven zal, het goede nieuws, nog veel voller van Gods macht en majesteit. Het licht van Gods geest. We verwachten dus nog geweldige dingen. Daarom kunnen we vol geloof en zonder vrees spreken. We hoeven niet te doen wat Mozes deed. Hij deed een doek over zijn gezicht. Zo zou het volk Israël niet zien dat het stralende licht van Gods macht en majesteit ook weer van zijn gezicht verdween. Maar eigenlijk lag er niet alleen een doek over Mozes' gezicht. Tot nu toe is het ook alsof er een doek ligt over het hart van de Israëlieten als er uit de boeken wordt gelezen. Ze zien niet waar die boeken werkelijk over gaan. Dat komt doordat hun hart koppig is. En die doek kan niet worden weggehaald omdat die alleen door geloof in Christus verdwijnt. Elke keer als er uit de boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die doek over hun hart. Daardoor begrijpen ze niet wat er eigenlijk staat. Maar elke keer als iemand in de Heer gaat geloven, wordt de doek van zijn hart weggehaald. De Heer is de geest. En waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de geest van de Heer.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar gewonde bij een schietpartij in Zuidlaren vanochtend vroeg. Het schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan, onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog. Dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
4: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
6: Groot-nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luisteraars, goedemorgen. Van harte welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Als altijd hebben we meditatie voor je en heel veel mooie, gewijde, zoals dat vroeger heette, gewijde muziek. Het is de tijd van na Pinksteren en de meditaties van vorige week en ook deze week gaan daar nog even op door. Vanmorgen lezen we een gedeelte uit Handelingen 10 over Cornelius, Petrus en de visioenen die zij kregen. De overdenking is van dominee Barbara Lamain. Nou, dat allemaal straks. Eerst gaan we zingen en daarvoor gaan we naar de Bovenkerk in Kampen. Het is een wat ouder opname, want Willem Hendrik Zwart zit achter het orgel. Psalm 116. God heb ik lief. En vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan.

Dat was Samenzang uit Kampen. Een paar weken geleden mocht ik voorgaan in die bovenkerk. In een dienst waarin het orgel luid speelde. En wat is dat toch zo ontzettend mooi. Vergelijk

Maar misschien wel mooier zelfs dan het orgel van de BAVO, waar ik vorige week over vertelde. De BAVO in Haarlem. Enfin, orgelliefhebbers, die hebben het maar goed in Nederland. En ook de luisteraar, die houdt van samenzang. Want we gaan nu luisteren naar het Mannenkoor Nederland. Samenzang, en dat lied komt nu met zang.

Dat was als opening samenzang met twee mooie liederen. We dalen nu wat af in de stilte. Met Marcel en Lydia Tsimmer met het lied Heer, u bent altijd bij mij. U bent voor mij en naast mij en om mij heen, iedere dag. En dan hoor je in dit lied de echo van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedacht voor uw aanwezigheid, want gij kent mij.

0: We gaan luisteren naar de meditatie van dominee Barbara Lamin. En als tussenzang horen we het bekende en het heel geliefde lied, denk ik nog altijd, op bergen en in dalen. Ja, overal is God, waar wij ook immer dwalen. Ja, overal is God. Een lied van toepassing op de meditatie die nu volgt.
1: Voor de Joden in de Bijbel waren de mensen verdeeld in twee groepen. Mensen die erbij hoorden en mensen die er niet bij hoorden. De mensen die erbij horen, dat zijn mensen van hetzelfde volk als zij, die eruit zien zoals zij, die geloven zoals wij en die doen zoals wij. En de mensen die er niet bij horen, die zijn niet van hetzelfde volk, die zien er niet uit zoals wij, geloven niet zoals wij.

En hij woont in Caesarea, een plek van oudsher voornamelijk door heidenen bewoond. Hij hoort er niet bij, helder. Of toch niet zo helder. Want Lucas die schrijft, hij is vroom, samen met zijn huisgenoten vereert hij God. Hij geeft veel geld uit aan het volk uit barmhartigheid. En hij bidt vaak tot God. Wat moet je met zo iemand? Hij vereert God, heel mooi. Maar ja, wel een heiden. En politiek staat hij aan de verkeerde kant. Lastig. Ja, voor ons misschien. Maar voor God niet. God openbaart zich aan hem in een visioen. Cornelius ziet een engel van God zijn huis binnenkomen en hoort hem zeggen: Cornelius. En hij schrikt zich wild. Wat is er hier? De engel antwoordt: Je gebeden en giften zijn als gedachtenis opgestegen tot God. Wat je gedaan hebt in het verborgene, God heeft het gezien. Voor hem heeft het waarde. En de engel geeft hem ook een opdracht. Stuur je mannen naar Joppe. Laat Simon komen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij verblijft bij een leerlooier, die heet ook Simon en woont aan de zee. En hoe reageert Cornelius? Vraagt hij zich af of dit wel echt is? Stel je voor, zeg. Het is natuurlijk een absurde opdracht. Stel je voor dat je dit zou doen. Dat je mensen naar Joppe stuurt. En dan blijkt die Simon de leerlooier onvindbaar te zijn. Of dan blijkt die Petrus helemaal niet te bestaan of zo. Of misschien wel. Maar die kan natuurlijk ook reageren met: ja, zou die mee willen komen? Waarom zou die dat doen? Het zou een afgang zijn. Is dat hoe Cornelius reageert? Nee, Cornelius doet het gewoon, gelijk. Hij roept 3 van zijn mannen bij zich. Legt uit wat de bedoeling is. Stuurt ze op pad. En ze gaan naar Petrus, die verblijft bij Simon de leerlooier in Joppa. Petrus die gaat bidden op het dak. Hij krijgt ook een visioen. Vanuit de hemel komt er een groot laken naar beneden met alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. En God geeft hem de opdracht. Stel op, Petrus, slacht en eet. De dag ervoor kreeg Cornelius een visioen. God gaf hem een opdracht. En die heidense Cornelius doet het gelijk. Nu krijgt Petrus een opdracht van God. Sta op, Petrus, slacht en eet. En Petrus begrijpt gelijk dat dit van God is. Want hij antwoordt ook tegen God. En wat zegt Petrus? Zegt hij: ja, Heer, ik ga al. Nee hoor, hij zegt wat anders. Nee, Heer, in geen geval. Ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. Stel je voor, moet ik u soms uitleggen, Heere God, wat er staat in Deuteronomium 14 of Leviticus 11? Moet ik dat gaan uitleggen en u eraan herinneren? Zal ik eens uitleggen aan u wat er in de Bijbel staat? Daar laat ik me niet van afbrengen namelijk, wat daar staat. Door mijn buurman niet, door de Romeinse bezetter niet, door mijn eigen honger niet en zelfs door u niet. Zelfs als u me de opdracht geeft. Nee, beslist niet. Petrus houdt vast aan zijn dieet, want dat doet hij zijn leven lang al. Want hij hoort toch bij het volk dat wij bepaalde dingen wel doen en dat we bepaalde dingen niet doen. Dat maakt ons toch tot wie we zijn. Hij houdt vast aan zijn dieet, want dat heeft God toch gezegd. Ja, dat heeft God ook gezegd. Maar bij God kunnen dingen ook veranderen. Blijkbaar kunnen dingen ontwikkelen, zoals hier.

0: God geeft Petrus een opdracht. En Petrus zegt, nee, beslist niet. En God neemt geen genoegen met zijn nee. En laat hem niet los. En gaat verder, trekt hem mee. De Heilige Geest moet heel vasthoudend zijn om Petrus duidelijk te maken. Dit bedoel ik dus met Pinksteren. Het heil is voor alle mensen. Het visioen is zelf niet genoeg. Gods opdracht erbij ook nog niet. Daarom spreekt God voor de tweede keer. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. En dan voor de derde keer spreekt God. En dan wordt het laken opgenomen in de hemel. En wat doet dit met Petrus? Is hij nu om? Zegt hij nu, oh wat fijn dat dit zo is. Wat mooi dat ik dit goede nieuws mag brengen. Nee, Petrus is verbijsterd. Hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hij vraagt zich verbijsterd af wat de betekenis van het visioen kan zijn. Petrus die aarzelt, die het niet meer weet. En die nee zegt tegen God. Hij weet niet wat hij moet doen. Petrus, zo dubbel en zo wispelturig, net zoals wij dat ook kunnen zijn. Zeker als het gaat over God. Ja, we geloven, tuurlijk. Totdat God iets tegen ons zegt, wat volgens ons echt niet kan. Totdat God wil dat wij met mensen omgaan waarvan wij denken, die horen er toch overduidelijk niet bij. Door een andere geloof, door een andere levensstijl en wat ze ook nog eens eten leren. Petrus zit te piekeren. In zijn eentje komt hij er niet uit. Hij heeft anderen nodig. En terwijl Petrus in zijn eentje aan het piekeren is, staan er mensen aan de poort op zoek naar hem. Mensen gestuurd door Cornelius. En de Heilige Geest is zo vasthoudend dat hij weer een keer spreekt tegen Petrus. Er zijn drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee. Want ik heb hen gezonden. En Petrus doet het. En de mannen vertellen over het visioen. Want Petrus heeft weliswaar een visioen gehad. En dat is heel bijzonder. Maar hij is dus niet de enige met een visioen. Iemand anders heeft er ook een gehad. Iemand van wie je het misschien niet zou verwachten. Cornelius, de Romeinse hoofdman. Die heeft een visioen gehad. Al voordat Petrus zijn visioen kreeg. Petrus piekert over zijn visioen. En het blijkt de helft te zijn van het visioen. De andere helft van het visioen heeft iemand anders gehad. Petrus is het gaan snappen. Het visioen met al die dieren, al dat eten, onrein en rein door elkaar. Dat ging niet over eten. Ja, ook wel. Maar het ging nog veel meer over mensen. Dat wij mensen niet als onheilig of onrein mogen beschouwen. Daar blijkt God allang bezig te zijn, voordat Petrus kwam. En voordat Petrus het visioen ontving. En God schakelt hem in. Wat een genade. Dit verhaal gaat over bekering. Bekering van Cornelius, maar ook de bekering van Petrus. En ook de bekering van ons. Want God blijkt allang bezig te zijn bij de mensen van wie wij denken dat ze er buiten staan. De Heilige Geest gaat grenzen over om ons terug te winnen. En ook al die mensen van wie wij het niet verwachten. Maar bij wie God allang bezig blijkt te zijn.
1: De woorden van dominee Lamain uit Delft. Als toepassing gaan we naar de langste psalm. In de oude berijming zijn het 88 versen. De nieuwe berijming heeft het wat ingekort tot 66 versen. De oude berijming is bekend en geliefd. Bijvoorbeeld vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer uw geest mij uw wetten leert. De Romeinse hoofdman kende het boek van de psalmen niet. Maar Petrus, ik denk het zo, Petrus wel. Dat kan ik me zomaar voorstellen. En ik kan me ook maar voorstellen dat hij na de ontmoeting met Cornelius en alles wat daaraan vooraf ging in de geschiedenis, je hebt het gehoord, deze psalm heeft gezongen.

Tja, er moest heel wat gebeuren eer Petrus ervan overtuigd geraakte dat het evangelie ook een boodschap is voor heidenen. Voor mensen, zoals wij zijn dus. Mensen die niet als Jood geboren zijn. Voor ons is dat inmiddels heel gewoon na 2000 jaar kerkgeschiedenis. We hebben het evangelie ons helemaal toegeëigend. Misschien wel een beetje te veel met de westerse cultuur vermengd. Maar voor Petrus was het allemaal nieuw. Nieuw en schokkend. Wat hij nodig had, en wat wij iedere dag weer nodig hebben, is de leiding van de Heilige Geest. We zongen daarover met Psalm 119. We gaan daar ook over zingen in dit lied uit de bundel van Johannes de Heer. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak. Gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land.

Dat was het lied Leid me Heer, o machtig heiland. Een lied over de leiding van God en het volgen van God. Een heel ander lied over het volgen van God is het volgende. Het komt van het Adem Project. De titel is heel simpel, namelijk Volg ik ook.

Dat was het lied Volg ik ook van het Ademproject. En als je dan met vallen en opstaan de Heere volgt, dan ga je misschien ook wel zingen: wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Ik kan me best voorstellen dat je wat moeite hebt met de tekst, omdat jij niet altijd wonderbaarlijk geholpen bent, ook toen je de goede God liet zorgen. Ik ken dat gevoel maar al te goed. Toch mogen we dit lied en de vele psalmen die dit thema ook hebben zingen. Zingen als een belijdenis. Een belijdenis tegen de klip op, soms met een huilend hart.

Dat was het lied Wie maar de goede God laat zorgen. Zo, tegen het einde van het programma gaan we nog een lied zingen over het volgen van God en de leiding van God in ons leven. We deden dat al eerder. Nu een klein koor onder leiding van Martin Sonneberg. Met het lied Heer, u leidt mijn leven.

Dat was het lied Heer, u leidt mijn leven. We eindigen met een lied dat een soort samenvatting is van deze uitzending. Psalm 86, met de regels: alle heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Ook Cornelius en alle anderen na hem. We horen het koor Vox Jubilans onder leiding van André van Vliet. Hij overleed onlangs na een lang ziekbed. En we gedenken hem met respect voor alles. Voor de muziek, in het bijzonder voor de geestelijke muziek, en wat hij verder voor mensen om hem heen heeft betekend. André van Vliet. Wat mij betreft, ik neem afscheid. Ik wens je een goede en een gezegende zondag.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontploft er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. De brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien en het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
5: Netherlands, are you with us?
6: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
0: Grootnieuws. Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Dat waren Ray van Drongelen en Eline Bakker met Laat er licht zijn. Een nummer over mensen die vastlopen in het leven. Het leven kan diepe dalen hebben waarin de duisternis overheerst. En dan is dit een gebed. Een gebed over dat Gods licht zichtbaar mag worden in ons hart. In de relaties, in de kerk en bovenal in de wereld.
1: Het Kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
0: Een hartelijk goede zondag, radiovrienden. Welkom op ons Kerkplein, waar het opvallend druk is inmiddels. Altijd weer gezellig. Zondag 14 juni 2026. Ja, nog een weekje en dan is het officieel zomer. Straks gaan de scholen dicht en dan gaan velen van ons weer naar een vakantiebestemming. Wellicht is het een van de gespreksonderwerpen hier op het Kerkplein vanmorgen. Want hier wordt tenslotte altijd lief en leed gedeeld. Ja, en liever dat eerste dan natuurlijk dat laatste. Maar de muziek maakt alles ook weer goed. We gaan bijvoorbeeld nu naar Rutger en Atalja. De tekst is een beetje van henzelf en een beetje uit Psalm 23. Het heet Waar ik ook ben, een lied over Gods nabijheid en bescherming.

was de Canadese aanbiddingsleider en singer-songwriter Jordan Sincere. Hij maakte eigentijdse muziek waarin vooral de nadruk ligt op hoop, geloof en volhouden in moeilijke tijden. En je hoorde hem met To Save My Life. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog onder andere naar Selah. Hier zijn ze met Ken Mijn Hart.

0: Dat was de Amerikaanse Michael W. Smith met een van zijn bekendste nummers, Place in This World. Het gaat over het zoeken naar je plek in deze wereld, je identiteit en naar richting in je leven. Met vragen als, waar hoor ik thuis? Wat is mijn doel en wie ben ik eigenlijk? Vragen die soms niet goed te beantwoorden zijn. En daarvoor hoorde je een klassieker, Stil, mijn ziel, wees stil. En ja, wie zong het niet, hè? Talita Nawijn zeker, want die hoorde je net.
1: Dagtekst.
0: Zondag 14 juni 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Johannes. Johannes 10, vers 28. En daar staat: ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Dus Johannes 10, vers 28. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

Casting Crowns was dat, met If We Are The Body. En ja, dat is best een confronterend nummer, met kritische vragen over ons. Want leven wij wel zoals Jezus het bedoelde? Waarom helpen wij mensen niet genoeg? Waarom sluiten we mensen uit in onze kerk? En waarom zien mensen zo weinig terug van Jezus' liefde in ons, christenen? Nou, weer iets om over na te denken vandaag. Daarvoor hoorden we ook nog de Opwekkingband met King Gabaan en lied 774 uit de Opwekkingsbundel, het lied Ik Verlang Naar Jezus. We zijn weer toegekomen aan het gebedsmoment, en daarvoor laat ik mezelf soms inspireren door de muziek, soms door de actualiteit en soms door verhalen van bezoekers van het kerkplein. Want ook jij kunt je gebedsonderwerp doorgeven. Stuur een mail naar kerkplein@grootnieuwsradio.nl. Dus heb je een gebedsonderwerp, en dat mag ook best heel persoonlijk zijn, laat het weten en stuur een mail naar kerkplein@grootnieuwsradio.nl. Ja, en vandaag sluit ik aan bij het lied van Casting Crowns, omdat dit best confronterend is. Ik wil leven zoals Jezus mij dat voorhoudt, maar dat lukt vaak niet. En daarom een gebed voor mezelf, en misschien ook wel voor jou, om te leren leven hoe Jezus dat bedoeld heeft. Bid je mee? Heer Jezus, ik dank u dat u mij kent en van mij houdt, precies zoals ik ben. Dank u dat u naar deze wereld kwam om ons te laten zien hoe echte liefde eruit ziet. U was vol genade, geduld, waarheid en bewogenheid voor mensen. Heer, ik verlang ernaar om meer op u te lijken. Maar ik merk vaak dat ik tekortschiet. Soms ben ik ongeduldig, boos, bang of vooral met mezelf bezig. Soms vind ik het moeilijk om lief te hebben, te vergeven of het goede te doen. Wilt u mij helpen om te leven zoals u dat graag wilt? Leer mij om vriendelijk te zijn tegen mensen die het moeilijk hebben. Geef mij ogen om anderen echt te zien. Help mij om niet te snel te oordelen, maar om liefdevol en eerlijk te zijn. Geef mij woorden die opbouwen in plaats van afbreken. Leer mij om nederig te zijn, zoals u nederig was. Geef mij moed om voor het goede te kiezen, ook als het moeilijk is. Help mij om trouw te blijven aan u, thuis, op mijn werk, op school en overal waar ik kom. Wanneer ik fouten maak, wilt u mij dan opnieuw oprichten. Dank u dat uw genade elke dag nieuw is. Vul mij met uw Heilige Geest, zodat mijn leven iets mag laten zien van uw echte liefde. Dat bidden wij u in Jezus' naam.

Matt Redman was dat, met One Day When We All Get to Heaven. Over die heerlijke dag dat Jezus terugkomt en alles nieuw zal maken. En daarvoor hoorde je nog Joke Buijs met Veilig in uw armen. Ja, en hiermee is het samen zijn op het kerkplein alweer aan het eind. Want we gaan op naar de kerkdienst van 10 uur. Althans, we gaan eerst naar het nieuws van 10 uur... en daarna hoor je de kerkdienst met Thijs Noordland. Ik neem afscheid, ik heb nog 1 plaatje voor je, het laatste nummer... en dat sluit eigenlijk helemaal naadloos aan bij wat je net hoorde. Je hoort Sander en Angela en heerlijke dag. Ik neem afscheid van je, want ons samen zijn op het kerkplein zit er inderdaad op. Ik wens je in alle opzichten een heerlijke dag. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek het metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
6: Een hele goede zondagmorgen. Fijn dat je verbonden bent met Grootnieuws Radio. Vandaag worden we voorgegaan door Wietse van der Hoek. En we gaan beginnen aan een prekenserie over de gemeentes. De gemeentes die in Openbaring allemaal een brief krijgen. Met soms best pittige woorden daarin. In deze aflevering gaan we in Openbaringen 2 lezen vers 1 tot en met 7. Maar zoals je gewend bent als je vaker bij deze kerkdienst aangesloten bent, willen we altijd beginnen met ons hart op de Heere God te richten. Want we willen Hem graag ontmoeten. We willen Hem straks met de lofliederen die we gaan zingen, Hem de eer bewijzen.
7: We mogen weten aan het begin van deze dienst de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Zijn woorden mogen spreken tot jouw hart. Genade voor jou en vrede. Goedheid en barmhartigheid. We mogen weten dat het komt van God de Vader. Door het verlossend werk van Jezus Christus zijn Zoon. In de krachtige werking en gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen.

0: Waar komt mijn hulp vandaan? Psalm 121. Daarvoor hoorde je Adonai van de Opwekking Band en onze schuilplaats van Mosaic Worship. De Bijbel is geopend bij het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 2.
1: Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit heb ik u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover.

0: Wij zien Jezus. Reni en Elisa die zongen het voor ons. We hebben zojuist uit de Bijbel gelezen de brief aan de gemeente in Efeze. Tenminste, de brief die ze kregen in het Bijbelboek Openbaring, want daar hebben we het over. We gaan luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek.
1: Beste luisteraars, broeders en zusters. Een stad die ik altijd nog wel eens een keer leuk vind om te bezoeken is Amsterdam. Ik denk dat velen van u er vast wel eens een keer geweest kunnen zijn. Een stad waar je heerlijk doorheen kan dwalen. Het was een tijdje geleden dat ik in Amsterdam was. En we hadden een wandeling gemaakt en wat musea bezocht. Dat we op een heel bijzonder plekje in Amsterdam kwamen aan de Looiersgracht. En aan de Looiersgracht zit een kerkelijk centrum dat heet Simon de Looier. Toepasselijke naam. Simon de Looier is een evangelisatiepost van de gereformeerde gemeenten in Nederland. En die hebben daar een plekje met een kerk waar mensen koffie kunnen komen drinken, met een kleine bijbelshop. Daar zijn een aantal vrijwilligers die mensen liefdevol ontmoeten.

ontvangen in een stad waar werkelijk van alles gebeurt. Amsterdam is onze hoofdstad, maar ook triest genoeg een stad waar heel veel gebeurt. Drugstoerisme, waar ook prostitutiecentra plaatsvinden, waar allerlei soorten en culturen door elkaar heen lopen. Een stad met aanzien. Een stad die een beetje doet denken aan Efeze. Ook een havenstad. De naam van Efeze betekent ook begeerlijk. Nou, het zegt al heel genoeg, heel veel ook over de betekenis van die stad. Want zoals iedere Griekse stad in die tijd had de stad zijn eigen heiligen, zijn eigen tempels. Je zou kunnen zeggen, Efeze was misschien wel het religieus centrum van Klein-Azië. En de belangrijkste godin was Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Als je haar in een beeld zou tegenkomen, dan ziet ze eruit met de onderkant van een vis en de bovenkant als een vrouw met vele borsten. Je kunt je bedenken dat er in Efeze heel veel prostitutie was. Als dat de stad is die de naam draagt, begeerlijk, en de godin van de vruchtbaarheid aanbidt, met op heel veel hoeken van de straten tempeltjes en beeldjes, toen een grote levendige stad. Nu niet meer dan een ruïne. En je kunt je voorstellen dat het, zoals Simon de Looyer, een plek als midden in Amsterdam en nog steeds is, waar mensen samenkomen, een kleine groep gelovigen, te midden van heel veel zaken die anders zijn dan een gemiddelde christen zou bedenken, zo was ook daar de gemeente van Efeze. Ooit gesticht door Aquila en Priscilla vanuit Korinthe, en leiders in die gemeente waren Paulus, Timotheus, maar ook de apostel Johannes. Je kunt je voorstellen dat het een pittige plek is om gemeente te zijn. De gemeente maakt dan ook veel worstelingen mee. Het is klein begonnen, occultisme, duivelbezweerders. Demetrius, de zilversmid van de Artemis-tempeltjes, zoals er ook staat. Het was een soort Simon de Looyer-plek, met alle vraagstukken erbij. En de grote vraag hier in deze gemeente is: hoe blijven wij zuiver in het woord, maar ook tegelijkertijd, hoe blijven we vol van de liefde? En aan het begin van deze preekserie over de brieven aan de gemeente in Openbaring opent hier deze brief, zoals alle brieven eigenlijk, allemaal eerst met een woord van de Heer Jezus zelf. Dus als je in de Bijbel kijkt, zie je ook bij iedere brief: dit zegt. Daar opent het mee. En deze brief begint met: zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de gouden kandelaren wandelt. Een heel troostrijke opening voor de gemeente in Efeze. Want ik zei net, wie was de voorganger van Efeze? Dat was Johannes. En als je in hoofdstuk 1 leest, dan lezen we dat Johannes gevangen zit op Patmos. Verbannen, omwille van het geloof. Je kunt je voorstellen wat een klap dat was voor de gemeente van toen. Om haar voorganger, die eigenlijk ook opziener was van alle gemeenten. Dus al de gemeenten, die zeven die in deze hoofdstuk 2 en 3 voorkomen. Johannes was een soort bisschop, opziener, presbyteros. Een klap voor de gemeente nu hij gevangen zit. En waarmee troost de Heer Jezus deze gemeente, deze hoofdgemeente, deze Efeze gemeente? Jullie voorganger is weg. Maar ik hou de zeven sterren, misschien ook wel een teken van zijn heerschappij, in mijn hand, in zijn rechterhand. Hij die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. De zeven gouden kandelaren verwijzen naar de zeven gemeenten. Denkbeeldig moet je zien dat iedere gemeente een kandelaar is. Ook zoals we zien in vers 5, dat de kandelaar weggenomen kan zijn. En weet je wat normaal was? Normaal was het Johannes die tussen de gemeenten wandelde. Die als het ware van Efeze naar Smyrna ging en van Thyatira naar Sardis. Zoals de andere zes gemeenten in een cirkel rondom Efeze liggen. Johannes kon het niet meer doen. En wat een troost direct aan het begin dat het hier de Heer Jezus zegt: ik zeg jullie, ik wandel te midden van de gouden kandelaar. Ik ben het die de gemeente opbouwt. Ik ben het die jullie volharding wil geven. Bouw niet op mensen, zoals Psalm 146 zegt, maar bouw en vertrouw op de Heere God. En zo is het de Heere Jezus zelf die hier spreekt.
En ook dit wandelen tussen de zeven gouden kandelaren, net als alle andere openingen, komen terug in hoofdstuk 1. Daar zie je ze op een rijtje staan. Al de kenmerken van de Heer Jezus. Zoals ook in hoofdstuk 1, vers 16, de zeven sterren in zijn rechterhand. Een verwijzing is telkens naar hoofdstuk 1. Daar presenteert de opgestaande Heer zichzelf aan de gemeente. Goed, dat is even als inleiding. De Heer Jezus, die de gemeenten draagt en vasthoudt, is hier aan het woord. En je zou kunnen zeggen, er zijn dingen die de Heer goed vindt en er zijn de dingen die de Heer niet zo goed vindt. En de hele serie aan brieven aan de gemeente is een toepasselijke les voor de gemeente, ook van vandaag. En daarom zo van belang dat het hele boek overigens, Openbaring, niet dichtgehouden wordt, maar juist geopend wordt. Want we hebben het nodig om ook te horen wat de Heer tot de gemeenten zegt. Zoals in vers 7 staat, het wordt in een meervoud gesproken. Alle gemeenten moeten luisteren naar de brief aan Efeze. En ik denk, niet de zeven, maar alle gemeenten, ook vandaag. Allereerst, ik ken uw werken, in vers 2. Ik ken uw werken, deze gemeente wordt gekenmerkt door een enorme inspanning op de leer. En achter elkaar worden een aantal kenmerken genoemd. Uw inspanning, vers 2, uw volharding. Het weten dat u slechte mensen niet kunt verdragen. U hebt zelfs mensen op de proef gesteld. Van mensen die zeggen dat ze apostelen zijn, maar u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Wat knap van deze gemeente. Ze willen de boel zuiver houden. Ze willen een gemeente die dicht bij het woord blijft. Geweldig. Wat een krachtige gemeente. En vers 3 zegt zelfs, en u hebt in die strijd, in die volharding, moeilijkheden verdragen, maar ook volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Ik wou dat veel gemeenten dit letterlijk zouden nemen. En het zou fantastisch zijn als wij zo als kerk bekend mogen staan dat we vasthouden aan wat de Heer Jezus heeft opgedragen, dat we het lijden durven aanvaarden. Zo is de Heer hier ook blij mee. Ik ken uw werk en hij weet. Een betrokken Heer van de gemeente die een echte opziener is, die wandelt tussen de kandelaren. Sterker nog, later ook, zegt hij ook in vers 6 nog, ik heb op u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat. Nou, in de preekserie een aantal weken verder zal ik nog een keer verder uitleggen wat dat precies is over de Nicolaïten. Maar even een kleine samenvatting. Een dwaling waarin alles draait, nou, om de liefde alleen. En voor de rest hoef je niks meer te doen. Deze gemeente houdt vast aan het woord. Maar er zit ook een groot gevaar in. Want de belangrijkste boodschap is misschien niet vers 2 en 3, waar de Heer prijst om het geweldige vast te houden, het duidelijkheid geven in de gemeente. Maar de gemeente heeft in die volharding, in de strijd om de gemeente zuiver te willen houden, ook iets verloren. Ik heb op u tegen, zegt vers 4, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. U hebt verlaten, staat hier heel duidelijk in vers 4. De liefde is niet weggeroofd. De liefde is niet weggenomen door God. U hebt uw eerste liefde verlaten. Je moet een beetje denken aan Jeremia 2, vers 2. De liefde van de bruidstijd. Het is die liefde die vol is van de Heer Jezus. Het is die liefde waar Johannes 13, vers 35 over zegt. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Niet doordat u aan de regels houdt. Niet doordat je de kerkelijke paadjes precies volgt. Nee, zegt Johannes, als u liefde hebt onder elkaar. En dit is precies waar het mis is gegaan. Dit is een punt waar de gemeente dreigt tot scheuringen. Dit is wat we ook lezen in Handelingen 20 bijvoorbeeld, vers 29 en 30. Strijders voor de goede en zuivere leer, maar zonder de liefde. Maar er staat niet zomaar liefde, er staat eerste liefde. Die eerste liefde is niet een soort algemene verliefdheid, maar die eerste liefde is het moment dat wij tot bekering kwamen. Dat moment dat je misschien zelf, jij ook wel luisteraar, kan herinneren. Dat moment dat je ontdekte dat er genade was voor jou, voor mij als zondaar. Die liefde die
ons deed blij worden, verheugen, die ons deed stralen. Dat stukje, toen we tot geloof kwamen, ontdekten: God heeft mij werkelijk lief gehad. Dat is dat stukje wat het fundament is van ons geloof. De eerste liefde is niet zomaar liefde, maar is de liefde die we nooit mogen loslaten. Namelijk dat als wij naar elkaar kijken en iets vinden en soms ook strijden in de leer, altijd moeten bedenken: maar u, Heer Jezus, heeft ons lief gehad. Hoe kan ik dan zonder liefde werken? Hoe kunnen wij samen gemeente zijn als we de liefde niet meer kennen? Denk aan 1 Korinthe 13, waar Paulus het ook schrijft. Al sprak ik alle talen, al had ik de geheimenissen, al sprak de talen van de engelen, had ik de liefde niet, ik ware niets. Nou, dit is een beetje wat er gaande was in Efeze. Het gebrek aan liefde bedreigt het fundament van het gemeenteleven. Dus Jezus is blij met de drang, als het ware, of ook wel de interne motivatie om de gemeente zuiver te houden. Maar het ging niet meer met liefde. Het kon bijna ingewisseld worden in trots. Kijk eens naar ons, hoe geweldig goed onze gemeente is. Kijk eens hoe goed we de boel zuiver houden. Dat we mensen hebben ontdekt dat ze leugenaren waren. Maar de manier waarop zorgde ervoor dat ze zelf vergeten waren dat zij ook ooit zondaren waren. Dat ze nog steeds moeten leven uit genade. Eigenlijk zou je kunnen samenvatten in een bepaalde problematiek die ook in Johannes terug te lezen is, in waarheid en liefde. Twee zinnetjes die zou ik er eigenlijk bij willen noemen. Wat als er waarheid is, maar geen liefde? En later gaan we ook nog een brief behandelen. Wat als er liefde is, maar geen waarheid? Dat is wat je bij Pergamus gaat zien. Dat is eigenlijk misschien wel een belangrijke. Wat is als er waarheid is, maar geen liefde? Dat geldt voor Efeze. De Heer Jezus zegt tegen de gemeente drie werkwoorden in vers 5. Bedenk, bekeer en doe. Vers 5 zegt: bedenk van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Dat is hoe de Heer Jezus hier uitlegt. Hoe keren we dan weer terug? Allereerst bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Het is weer een verwijzing, een kleine verwijzing naar Efeze. Want het heeft alles te maken met de god Artemis. Het verhaal van Artemis gaat namelijk dat zij van grote hoogte uit de hemel is gevallen en in Efeze is neergekomen. En zo hebben ze haar op een voetstuk gezet. Dus het is ook een link, zoals we straks gaan zien en later ook in andere preken, iedere keer een link met ook de goden van daar. Nou, hier krijgt de gemeente het ernstige verwijt: bedenk ook u dat van welke hoogte u bent gevallen. Kortom, denk na. Bekeer je. Bekeer je weer zoals je bij die eerste liefde hebt ontdekt. En dat bekeren is ontdekken: wat doet Gods liefde voor mij? Dan word je nederig en klein. Dan heb je niet de grootste mond en oordeel je niet direct. Maar ga je de eerste werken weer doen. Bedenk, bekeer en doe. Laat de kandelaar je wegen verlichten. Laat het licht en de liefde van Christus weer opnieuw door je hart stromen. En het zal de gemeente goed doen. Het is zo ernstig dat de Heer Jezus zegt in vers 5: als die liefde niet de grondslag is van je gemeente, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Als de gemeente een gemeente is zonder de liefde, dan is Jezus daar niet. Liefde en waarheid gaan hand in hand. Dat is wat de Heer Jezus tegen Efeze wil zeggen. Jullie spannen je in voor de waarheid, maar je mist de liefde. Ik denk dat als wij vandaag luisteren, dat we niet moeten vergeten dat het ook voor onze gemeente geldt. Ook wij kunnen soms in eenzelfde context als Efeze terechtkomen in een fase dat we alleen maar aan het bewaken zijn, aan het controleren zijn, bang zijn dat onze gemeente wordt overgeleverd aan de grillen van deze tijd. Dat we angstig worden voor dwalingen in de gemeente. En dat is soms terecht, die angst. Maar de Heer Jezus zegt: ik ben het die wandelt tussen de gouden kandelaren. Jullie moeten mijn opdracht blijven volharden. Wandel in de liefde. En als de liefde bij jullie is, dan is ook de waarheid bij je. Want dan ben ik bij jullie. Mijn kandelaar is mijn licht.
En mijn licht is mijn liefde. En mijn liefde is mijn waarheid. En zo spreekt de Heer Jezus bijna tuchtigend tot de gemeente van Efeze. Want hij heeft ze lief. Dat is duidelijk. Hij verwerpt ze niet, maar hij tuchtte ze in de liefde. Zoals wij onze kinderen wel eens tuchtigen. Niet omdat we ze haten, maar omdat we ze graag op de goede weg willen zetten. Wie oren heeft, laat hij horen. Niet wat zomaar gezegd, maar wat de Geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs staat. Vers 1 verwijst altijd naar hoofdstuk 1. Het laatste vers verwijst telkens naar Openbaring 19, 20, 21 en 22. De belofte die waarheid wordt. En zo horen deze brieven duidelijk ook bij de openbaringbrief. En moeten we luisteren en waakzaam zijn naar al deze boodschappen. En vandaag ook. Blijf volharden in de liefde. Pas op dat je je eerste liefde niet hebt verlaten. En dat is de waakzaamheid die we allemaal moeten vasthouden. Het is zo makkelijk om harde werkers voor de kerk te worden. Maar de vraag is niet of wij harde werkers van de kerk willen worden. De vraag is of wij de liefhebbers van Jezus willen blijven. Zijn liefde uiteindelijk voorop staat. Dat we eigenlijk ook weten wat hij voor ons gedaan hebben. Want de liefhebbers van God overleven langer dan de werkers van God. Want hij heeft het werk gedaan voor ons aan het kruis van Golgotha. Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. Hij wandelt, ook vandaag, misschien wel tussen de 10.000 kandelaren van de gemeenten hier op aarde. Wat een troost in alle tegenslag. Zorg ervoor dat je altijd weer blijft bij die eerste liefde. De liefde waarmee de Heer Jezus jou heeft gekocht en mij. Geprezen zij de naam van de eeuwige.

0: Symfonie van Marcel en Lydia Tsimmer. Wietse, we gaan nog doorpraten over jouw preek van vanmorgen. En terwijl we het Bijbelgedeelte lazen, viel het me toch weer op hoe ze toch behoorlijk stevig werden aangesproken, hè, de gemeente van Efeze.
1: Nou ja, ik denk ook dat het moest in die tijd en ook vandaag. Omdat Johannes wegviel, op Patmos zit, was het voor de gemeente ook nodig om ferme taal te spreken. Maar zoals ik net ook in de verkondiging zei, het is geen oordelend vingertje, maar de liefde van Jezus zelf voor zijn gemeente, dat hij zegt, jongens, blijf in dat spoor wandelen, want de kracht van de liefde is groter. En je ziet ook niet dat Jezus zegt, nou, die waarheid en al die regeltjes doen het niet toe. Helemaal niet, in tegendeel. Het moet de juiste balans zijn tussen waarheid en liefde, zoals ook Johannes in een andere brieven schrijft. En ja, vandaag kan dat best stevig zijn. Maar ik denk, als we het kijken naar de context van Efeze, en ik noemde hier het beeld van Amsterdam, dit is toch de wereld waarin wij leven. Ik zou bijna durven zeggen, het Efeze van toen zijn heel veel plekken in Nederland, in de wereld, maar ook niet alleen Nederland, ook daarbuiten, van vandaag. He, waar de mens zonder God, ja, vooral zichzelf God tot God is geworden. En het ook nodig is dat wij juist die twee sporen blijven wandelen.
0: Dat zijn geen makkelijke plekken om gemeente te zijn.
1: Nee, ik denk dat zien we ook op die plekken. En we gaan dat steeds meer zien. We hebben nog de bepaalde luxe in Nederland dat bepaalde streken van ons land nog goed gevuld zijn met christenen. Laten we het eventjes netjes zeggen. Maar ook genoeg grote steden zijn, ook in het zuiden van ons land, waar nauwelijks christelijke presentie meer is te vinden. Waar het soms ook schadelijk is dat wij als christenen heel makkelijk bij elkaar kruipen. Op onze eigen christelijke bubbeltjes. En nog een kerk stichten in christelijke plekken. Terwijl ik wel denk, nou, Zuid-Nederland zou eens recht hebben op een paar, op veel christenen bijvoorbeeld. Waarom stichten we daar niet de kerken? Waar ik ook hoor van broeders en zusters in die streken, in Brabant en Limburg bijvoorbeeld, dat ze ook zo'n moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Dat christenen op kilometers moeten rijden, maar het zou heerlijk zijn om allemaal de Barneveld en Ede en Veenendaal, zoals hier, om je heen te hebben, waar christelijke scholen zijn en kerken te over. Maar dit zijn wel de settings die soms ook in ons voorland kunnen zijn. Mm. Ook in een ontkerkelijking. Die toen de tijd daar natuurlijk ook, ja, de kleine gemeente, een enorme stad. Want Efeze was heel groot. Ja. Echt een havenstad waar alles rondliep wat je maar kon bedenken.
0: Dan is een van de centrale dingen die eerste liefde in deze brief. Ja. Natuurlijk wel een stukje wat we kennen. Bij liefde denken wij snel aan gevoel. Denken we vaak aan dat moet je voelen. En daar kun je niet zoveel aan doen, want je voelt het wel of je voelt het niet. Is die liefde, is dat meer een keuze waar het hier over gaat?
1: Nee. Het is het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus is Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God deze wereld gehad dat hij zond zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven mogen hebben. Dat is niet een lekker gevoel wat God met deze wereld had. Hij heeft het een feit laten worden. Daar stoelt het christelijk geloof op die liefde van God, die een feit is in ons leven. Wij geloven in de opgestane Heer. En die liefde is mens geworden. In Christus heeft de hemelse heerlijkheid afgelegd. Dat is ons geloofsheil, dat is een feit. Als ik zou moeten afhangen van gevoel, dan heb ik de ene dag het wel, de andere dag heb ik het niet. En dan, als ik een beetje in de dip zit, dan is God, weet je, dan word je een jojo. En met een jojo geloof. Nee, juist, ons gevoel moeten we ontlenen aan de feiten. En niet de feiten ontlenen aan ons gevoel. Ik denk dat misschien even heel kernachtig is wat
0: mooi.
1: Ik wil zeggen.
0: Ja, heel mooi. Nu luisteren de mensen die zeggen, ja, er is ergens iets misgegaan. Ik merk dat vlammetje aan het uitdoven is. Ja. Hoe kan je dat herstellen?
1: Nou ja, ik denk het advies wat Jezus zelf zegt hier. Bedenk de hoogte waar je geklommen bent. Als ik bij mezelf ga bedenken, als ik, natuurlijk, iedereen heeft wel eens in die periode dat het geloof even naar de achtergrond verdwijnt, dan klimmen wij naar onze hoogte. Onze hoogte is ons succes, is mijn geld, zijn mijn zekerheden in het leven. Als ik daarover ga nadenken en de vraag stel, is dat wat mijn eeuwig leven brengt? Nee. Dus wat is dan nodig? Als ik bedenk op welke hoogte ik geklommen ben, de eigen toren van Babels in ons leven. Bekering. Omdraaien. Zien dat wat ik opbouw er niet toe doet, Maar erachter komen dat de liefde van God, zoals ik net zei in Johannes 3, vers 16, de enige liefde is. De enige toegang tot de Vader is door Jezus Christus. En dan zegt het hier, en doe de eerste werken. Dus dan ga je terug, wat zijn de eerste werken? Dat is namelijk gewoon, heb de Heere God lief. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Dat is ons uitgangspunt. Zo hoort gemeenteleven te zijn. En daaraan zullen wij gekend worden. Toch?
0: Prachtig, prachtig. Voor mij hebben we hier niks meer aan toe te voegen. Nou. Dan samen te bidden, ook om de herstel van al die plekken waar dat nodig is.
1: Ja. Vader God, wij danken u voor uw heilig woord. Dank wel dat uw woord levendmakend is. Dat uw woord vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. En we hebben de heerlijkheid gezien als van de enige geboren zoon. Onze Heer Jezus Christus. De Heer van de gemeente. De Heer die wandelt tussen de gemeenten door. Als wij het niet zien zitten. Als onze gemeente het soms even niet trekken. Dan bent u daar. Heer, wat een troost om zo deze serie van preken te openen. U wandelt ook tussen onze gemeenten door. En u waarschuwt ons dat die kan dan ook weggenomen kan worden. Als wij onze eigen gemeente willen bouwen, onze clubjes met onze regeltjes, en het niet meer draait om waar u wilt dat het om draait, dan is de kandelaar niet nodig. Vader, wij bidden u voor onze gemeente in Nederland. Heren, mogen de kandelaren fel schijnen. Heer, mag het licht van uw genade en het licht van uw opstanding Nederland verlichten, want we hebben het zo nodig. Heren, er zijn zoveel plekken, Heer, die steeds meer gaan lijken op de oude Griekse steden, vol afgoderij, vol zelfverheerlijking. Vader, dat doet u pijn. En uw verlangen is dat uw gemeente daar als stralende lichtpunt in die donkere nacht aanwezig zijn. Help ons. Geef ons kracht en vuur van uw Heilige Geest. Zegen de voorgangers en de sprekers, Heer, dat uw woord gesproken wordt. Zegen de oudsten en jongere werkers. Zegen zoveel mensen, Heer, die uw gemeente opbouwen. Maar behoed ons dat we niet vervallen in regeltjes en zelfzucht. Maar help ons iedere keer weer te bedenken wat u voor ons gedaan heeft. Wat u voor mij persoonlijk heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Daar ligt onze eerste liefde. En als we dat bedenken, dan kunnen we slechts zeggen dank u, Heer. Maak ons nederig van hart en leer ons te wandelen in de liefde. En als wij wandelen in de liefde, dan zijn wij in u. Heren, want dat heeft u gezegd. Zonder mij kunt u niets doen. Blijf in mij en ik blijf in u. Heren, zo bidden we u, Heren. Blijf onze kandelaren vullen met de olie van uw Heilige Geest. En bouw Nederland op, dat is ons diepste verlangen. Ook heel persoonlijk in onze eigen levens. Heren, doe ons terugkeren naar het heil van Jezus in ons leven. Help ons erbij als het moeilijk is. En ik bid ook voor die luisteraars die misschien het gevoel hebben vastgedraaid zijn in hun levens. Vader, mogen ze terugkeren. U staat klaar. Uw liefde zal stromen. Heren, zodat we met nederige harten tegen u mogen zeggen: dank u voor uw grote genade. Dank u voor uw liefde. Geprezen bent u.

Opwekking Band, je hoorde Lisbeth Kudoot verwachten. Fijn dat je erbij bent deze zondagochtend. Fijn dat we met elkaar na mochten denken over toch een best ingewikkeld bijbelgedeelte. Dat we misschien wel eens iets te snel overslaan. En wat fijn dat we ook mochten horen dat er een boodschap voor ons vandaag in zit. Met die boodschap mogen we aan de slag gaan. Maar dat doen we onder de zegen van onze God. En dat maakt al het verschil. We hoeven het niet zelf te doen. Hij gaat met ons mee. Hij vult ons met zijn geest. Wees zo gezegend. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je gezegend bent, mag je die zegen ook doorgeven aan iedereen die op je pad komt.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Het zou president Trump goed uitkomen, hij is jarig vandaag. Een stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knop het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden.
4: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud. Komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
4: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op twee metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Herengowaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld. 8 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Een kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Als jij nu aansluit in de file bij afrit Geldermalsen. 11 kilometer tot aan knooppunt Everdingen. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A10 wordt ook gewerkt vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Searching. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuid-Laren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB.
4: Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht.
5: Are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Staat viel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. Een kwartiertje vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A9, Diemen-Alkmaar, kwartiertje vertraging door 9 kilometer file tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn daar 3 rijstroken dicht voor werkzaamheden.
4: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app.
3: In de app

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen voor de slachtoffers, een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond in stille tocht. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Bij Culemborg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Holendrecht en Alsmeer. En 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is het file rijden tussen Wijchen en knooppunt Ewijk.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een vierde verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al 3 anderen aangehouden, alle 3 tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de 3e Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. Dan het weer van Weer Online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. En daar 2 rijstroken dicht. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
4: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Said, 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: heen.
1: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
2: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
1: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
3: Because in our country we don't have freedom.
1: De vraag is, wat moet jij daarmee?
4: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
5: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10 uur tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB.
4: Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot is uw trouw, o Heer. Heerlijk gezongen door de mannen van het Urker Mannenkoor. Halleluja.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 836. Vanavond een gesprek met Peter Burger, dirigent van ons Blijde Klanken Koor van de Week, het Christelijk Regiokoor Adonai. En op de muziekstandaard ligt muziek die is uitgekozen door harpiste Maria Knops. Het gaat om een Engelstalige uitvoering van Psalm 16. Verder hoor je onder meer het Urker gemengd koor Immanuel, een solo van Jan Loosman en instrumentale muziek van violiste Chloe Elsenaar. Eerst naar het Holland Koor. Prijs de Heer met blijde galmen.

0: prachtige melodie van Johann Sebastian Bach. En dit arioso werd gespeeld door Ensemble Sonore, een instrumentaal gezelschap dat werd samengesteld door organist Dub de Vries.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.
0: Komende week is het Christelijk Regiokoor Adonai ons Blijde Klanken Koor van de Week. Ja, en dat stemt tot vreugde, zeker natuurlijk ook binnen het koor, want hoe leuk is het om je eigen muziek extra vaak op de zender te horen. Vanavond ben ik in gesprek met de dirigent en dat is Peter Burger. Peter, goedenavond.
3: Goedenavond, Hans.
0: En jij bent echt ook al heel erg lang, hè?
3: Vanaf het begin.
0: Het lijkt er een beetje op soms, alsof als ik me een beetje om me heen kijk, is dat iedereen aan het shuffelen is, dat iedereen van koren wisselt, elk koor een andere dirigent heeft. Nou overdrijf ik een beetje, maar jij bent gewoon een stabiele factor binnen Adonai. En dat blijft nog even zo?
3: Ja, kijk, als het aan mij ligt wel. Wij hebben het er natuurlijk samen wel meer over gehad van hoe slim is het om te wisselen, hè, op tijd te wisselen. Is het slim om te zeggen, joh, we doen een koor 8 tot 10 jaar... en dan is het misschien zowel voor het koor als voor de dirigent zelf tijd om wat anders te gaan doen.
0: Ja.
3: Maar ja, op de een of andere manier sta ik blijkbaar zo niet in de wedstrijd en vinden de koren, want het is dan niet alleen bij Adonai, maar bij alle andere koren ben ik ook al een hele tijd. Het ook nog steeds fijn dat ik er ben. Maar ik moet wel zeggen dat het is wel een zoektocht van wat is slim. Mm-hmm. Maar vooralsnog heb ik het ook bij Adonai nog ontzettend naar mijn zin en doen we hele mooie dingen.
0: Ja.
3: En is het een fijne club mensen, dus ik hoop er nog een poosje te mogen blijven.
0: Laten we toch even benoemen dat je er al een tijd bent. Volgend jaar staat er namelijk een 30-jarig jubileumconcert in de agenda. 6 november om precies te zijn. Daar is verder nog niet zo heel veel over bekend. Maar 30 jaar is een lange tijd. En in aanloop van deze week zat ik natuurlijk nog eens een keer in de archieven te neuzen. En toen kwam ik een tekstje tegen waarin eigenlijk we benoemden van er was best wel veel te doen in Waddinxveen. En toch vond jij samen met wat vrienden dat het toch nog anders moest. Ja. Kun je nog eens de woorden daarin geven? Waarom wilden jullie toch wat anders dan wat al was?
3: Ja, precies. Ja, dat is leuk om daar eens even naar terug te gaan, naar die tijd. Je had in Waddinxveen het Mannenkoor de Gouden Stem.
0: Mm-hmm.
3: Dat was toen ook al een forse club. Niet zo groot als dat het nu is, maar toen was het een forse club. Je had Fox Jubilans, de bekende gemengde zangvereniging. Je had het jeugdkoor of jongerenkoor van Fok, ik weet niet hoe dat toen heette, van Fox Jubilans. En je had ook een kinderkoor. Dus dat bestond allemaal al.
0: En je had nog wat gospelkoren, begrepen?
3: Ja, er was een gospelkoor inderdaad, dat is waar. Een gospelkoor van Ben, hoe heet die man ook weer?
0: Nou ja, in ieder geval.
3: Maakt niet uit, maar uit Boskoop, ik kan 100 keer zeggen. Maar die had een gospelkoor inderdaad, dus er waren best wel wat dingen. Hoe dat toen ging, om even heel, heel kort met hele grote stappen. Ik speelde veel orgel, toen ook in de kerk. En we waren begonnen met ook eens wat andere liederen die we voor en na de dienst bij het orgel zongen. Kwamen wat mensen naar me toe van, joh, we zouden het zo leuk vinden om ook eens dit soort muziek in koorverband te zingen, weet je wel?
0: Mm.
3: Kijk, en met alle respect, kijk, mannenkoor is dan een mannenkoor, maar ze wilden dan een gemengkoor beginnen. Fox Jubilans, die zong toen de tijd onder Pieter Stork natuurlijk, ja, prachtige psalmbewerkingen, heel veel Engelse muziek. En Pieter moest niet zoveel hebben van opwekking en dat soort nummers. En Amerikaanse muziek was die ook niet van gecharmeerd. En het jeugdkoor van Fox, dat was ook natuurlijk redelijk klassiek ingesteld. Dus toen zijn we wel bij Fox wezen praten. Van, joh, we willen eigenlijk een clubje beginnen. Want er zijn vragen over om bijvoorbeeld als een hert dat verlangt naar water. Ik zeg nou maar wat, maar dat soort nummers. En nee hoor, daar is geen, dat zien we niet zitten. Nee, nee. Prima, dan doen we het zelf. Dus toen ben ik met Jan Kooijman, nou ja, wel bekend, jij hebt met hem gestudeerd. En Rob Kooijman, geen familie van elkaar, maar dat waren twee vrienden van mij. Hebben gewoon gedacht, joh, we gaan het gewoon proberen, oprichtingsavond, dan en dan en dan. Nou, en dat in de krant gezet, social media was er nog niet. En er waren iets van 65 of 68 mensen daar op die avond. Dus dat was ontzettend leuk. Ja, en zo is het gestart.
0: Ja, hoeveel dat besluit om zelf een koor te beginnen binnen jouw familie? Want ik begreep dat bij jouw familie, maar ook bij van Jan Kooijman, dat daar wel een koortraditie in die familie zat.
3: Ja, dat was wel een dingetje. Dat, ik kan me wel herinneren dat we het daar gewoon wel over gehad hebben. En ik denk niet dat iedereen het er nou zo mee eens was. Maar ja, toen ze eenmaal zagen, want dat is dan natuurlijk het grappige. Als je dan een avond organiseert en er komen bijna 70 mensen die zich inschrijven om, ja, om een koor te gaan beginnen, heeft iedereen natuurlijk wel gemerkt, ja, wij kunnen denken wat we willen, maar blijkbaar is er wel animo voor.
0: Want kwamen die mensen van andere koren vandaan ook?
3: Nee.
0: Of waren er gewoon nieuwe zangers?
3: Nee, er waren voornamelijk nieuwe zangers.
0: Ja.
3: Dus, en daar zullen, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren, maar er zal best ook wel iemand van een ander koor bij hebben gezeten. Dacht, joh, kom eens even snuffelen.
0: Mm.
3: En wij hebben toen de tijd ook wel goed gekeken welke avond gaan we repeteren. Want we wilden ook niemand in de weg zitten. Dus we zijn ook op een andere avond gaan zitten als dat alle andere koren zaten, weet, ja, je wel. Dus we hebben dat wel geprobeerd in een soort goede harmonie te doen. Maar in het begin was dat best wel natuurlijk eventjes, nou ja, wrijving is al een groot woord, maar wel even
0: even wennen aan elkaar.
3: Even wennen aan elkaar, zeg.
0: Ja. Als ik nu denk aan Adonai, dan denk ik aan een club die op regelmatige basis met een goed uitgewerkt programma naar buiten komt. Met een Beamer-presentatie erbij. Met bij voorkeur muziek die niet op heel veel andere plekken gezongen wordt. Is dat wat ik de beeld wat ik nu heb, 1, klopt dat? En 2, is dat al vanaf het begin zo geweest?
3: Het beeld wat je ervan hebt, dat klopt voor het, laten we zeggen, voor een groot gedeelte van de concerten. Want wat je vertelt, wat wij hebben geprobeerd, is om zeker in onze, als we in Waddinxveen in de ontmoetingskerk, want dat is een uitermate geschikte plek ervoor, is om een soort iets multimediaals ervan te maken. Een mooie Beamer-presentaties. Die de tekst ondersteunen, zeg maar. En dat werd altijd ongelooflijk gewaardeerd. En ik ben altijd een hele grote voorstander geweest van een lijn in een programma.
0: Mm.
3: Dus dat probeer ik bij al mijn koren te doen. Om gewoon een verhaal met een kop en een staart te hebben. En dat kun je natuurlijk, als je er ook een Beamer-beelden bij hebt, kun je dat heel mooi verwerken daarin ook. En het voordeel van de Beamer-beelden is, als je ook Engels zingt, dat je ook gelijk een Nederlandse vertaling erop kan zetten en dat soort dingen. Dus dat doen we nog steeds en dat wordt ongelooflijk gewaardeerd. Vaak zijn dat de concerten die we met kerst of een najaarsconcert, of in ieder geval met de Pasen, want dat is wel traditioneel, daar doen. En er is ook al vaak gezegd, ja, dat moet je ook op andere plekken in het land doen, want dit programma is te mooi om dat zomaar te laten lopen. Dus dat zou mijn droompje nog wel zijn, om ook op andere plekken bijvoorbeeld een mooi Passie en Paas programma te doen, maar wel met de mogelijkheid om dat ook op die multimediale manier te doen.
0: Wat zou je ook zeggen, dat het heet natuurlijk Christelijk Regio Koor, dat het ook echt wel regionaal georiënteerd is nu?
3: Zeker. Ja, ze komen, ik weet niet van hoeveel, maar vanuit de redelijk wijde omgeving.
0: Ja, de zangers, maar publiek. Stel dat je, weet ik veel, noem eens wat, stel dat je naar Zwolle zou gaan of naar Alkmaar, zou dat dan werken?
3: Dat weet je als je het doet.
0: Mm.
3: En ik denk zelf van, maar misschien is dat ook wel een beetje de ondernemersgeest in mij. Van, je moet ook wel eens dingen durven, weet je wel. Wij zijn in het verleden zijn we in de Laurenskerk in Rotterdam geweest. Ik zal het verhaal hier wel eens verteld hebben. Toen was John Verrumpt ook nog voorzitter. En dat was ook een jongen die overal en nergens contact had. Nou, we gaan in de Laurenskerk Rotterdam, Zoektocht naar Kerst heette dat programma. Daar hebben we ook een cd van gemaakt.
0: Mm-hmm.
3: Met een orkest erbij, allemaal Amerikaanse muziek. En dat was toen ineens, werd dat een soort hype. En ze kwamen met bussen uit het hele, die hele Laurenskerk zat helemaal bomvol. Er moesten stoelen bijgezet worden.
0: Mm.
3: Het gevolg was dat, ik weet niet meer hoeveel, maar laten we zeggen dat er 1800 mensen in zaten. Dat er 1000 buiten de pilaren zaten die gewoon niks zagen en geen goed geluid hadden. Want daar had niemand op gerekend. Dus toen dachten we, nou, dat doen we volgend jaar anders. Dan zorgen we dat er overal goed geluid is. Dus er is voor vermogens aan geluid en toestanden. Maar toen kwamen die 800 mensen die verkeerd hadden gezeten, die kwamen niet meer natuurlijk. Dus dat, nou, een zeep, het is een groot woord. Er waren wel een hoop mensen, maar er moesten wel een hoop geld bij. Dus blijkbaar kan het wel als je een mooi concept op de een of andere manier neer kan zetten.
0: Mm.
3: En je kunt dat ook goed tegenwoordig op de socials en weet ik veel wat niet allemaal. En misschien met plaatselijke mensen waar je dan een plek waar je naartoe wil proberen te promoten.
0: Ja.
3: Dat het niet ook zozeer om de naam van het koor gaat, maar om het verhaal en om de inhoud wat je hebt te brengen. Want dat vind ik sowieso altijd eigenlijk het belangrijkste. Ja, dan heb je best kans dat daar animo voor is, lijkt mij.
0: Ja. Nou ja, goed, dat is iets voor eventueel de langere termijn. Even voor de korte termijn. Het is bijna zomer. Ongetwijfeld ook een zomerstop bij Adonai. Heb jij voor jezelf wel helder waar jullie het komende seizoen mee aan de slag gaan? Of gebruik je daar ook de zomerperiode voor?
3: Ja, want het is eigenlijk best wel zoeken. Want je zei het net al, we proberen met Adonai toch ook wel wat repertoire te doen. Wat nog niet zo plat gezongen is, zeg maar. Mm-hmm. En dat is best wel een zoektocht. Dus ik gebruik inderdaad ook vaak de zomer. En dat doe ik samen trouwens met Kok Groen. Dat is een bestuurslid die ook met hem samen zoek ik eigenlijk de meeste muziek uit. En dan ben je aan het struinen op die Amerikaanse websites. En kijken wat is er nieuw uitgekomen. Zijn er luisterfragmenten van? En weet ik wat niet allemaal. Kan ik al een stukje bekijken van de muziek? Zal dat wat voor ons zijn? Weet je wel? Dus daar gaan heel wat uurtjes in zitten.
0: Ja.
3: En de ene keer ben je dagen aan het zoeken en heb je helemaal niks. En de andere keer dan ben je een dag bezig. Dat had ik bijvoorbeeld vorig jaar Pasen. En ineens hadden we vier nummers. Denk ik, wauw, dit is wat voor ons, weet je wel. Dus het is een beetje een zoektocht. En het is ook een... Want dan zoek je op Amerikaanse sites. Maar dat is dus alleen maar Engels.
0: Mm.
3: Wij merken ook dat zowel de koorleden, en ik zelf trouwens ook, maar zeker ook het publiek, het ook prettig vindt dat er ook best wel een gedeelte...

0: een dag is, een paar uurtjes. En dan de volgende dag weer eens even. En dan een aantekeningetjes maken. En dan meestal stuur ik dan wat linkjes naar Kok, Groen of andersom. En dan, dan maken we een keuze van, nou, dat gaan we sowieso doen.
1: Ja.
0: Vaak op zoek ook, hè, als het gaat om wat grotere concerten. Want misschien dat we dat op volgend jaar wel doen. Naar een soort nieuw oratorium.
1: Mm.
0: Of een kantate of wat dan ook. En, dan, en als je dat op tijd weet en we willen dat in het Nederlands doen, kun je daar dus ook teksten op laten maken. Weet
1: ja.
0: Je en dan niet heb drie weken van tevoren doen.
1: Nee, precies. Je hebt ook tijd nodig om het in te studeren.
0: Ja. Ja.
1: Oké, okay, maar goed. Ook dat is toekomstmuziek. Voor nu eerst de zomer, waarin jij af en toe even een paar uur op het internet gaat zitten. Bedankt dat je hier wil zijn, Peter. Ik wens je een mooie zomer en... ja, we gaan natuurlijk enorm genieten van Christelijke Regio-Koor Adonai in de komende week.
0: Zeker. We hebben mooie dingen gedaan ook de afgelopen jaren, dus lekker naar luisteren.

Jezus alleen. Het Urker Gemeentekoor Immanuel zong het onder leiding van Harm Hoeven. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar Johannes de Heerlied 25. Daar juicht een toon. Het wordt gezongen door het mannenensemble Cantare, toen nog onder leiding van Evert van Dijkhuizen, maar eerst een solo van bariton Jan Loosman. Een gebed voor mijn kinderen.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Daar juicht een toon werd gezongen door het mannenensemble Cantare, onder leiding van Evert van Dijkhuizen. Natuurlijk ook die mooie gastrol voor trompetist Maurice van Dijk.
1: De muziekstandaard.
0: Wij gaan vandaag luisteren naar een Engelstalig koorwerk, Psalm 16, My Refuge. Het is uitgekozen voor vanavond door harpiste Maria Knops. Maria, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, superleuk om een keer over Engelstalige muziek te spreken. Meestal hebben we het over instrumentaal en dat is ook heel mooi, maar gezongen muziek mag er ook zijn. En dit stuk, ja, dit is voor mij nieuw. Waar kwam je dit tegen?
2: Nou, we hadden afgelopen kerst hadden we wat voor concerten staan met de musics. En waaronder ook een kerstconcert in Zwijndrecht. Met een jongmannen-ensemble en een dames-ensemble. En we kregen al best wel ruim van tevoren de muziek thuis. En het was een flinke stapel, moet ik zeggen. Maar vooral ook muziek van de Beckenhoff Singers. En de meeste bewerkt door Dan Forrest. Ja. Maar ik vond eigenlijk elk stuk gewoon wel heel mooi. Ik heb het allemaal teruggeluisterd op Spotify en ik heb een beetje in zitten verdiepen wat voor koor dat is of wat voor muziek. Ja, het is gewoon bepaalde thema's. Elk stuk heeft, het zijn ook best lange stukken, maar met verschillen, ja, ook soort spraakritmes of ja, het is pratend zingen of
0: spoken word-achtige. Ja.
2: En gewoon verrassende dingen zaten.
0: Ja, ook echt nieuwe muziek dus ook.
2: Ja, voor mij was het echt nieuw. Ik kon het niet, dus
0: Ja, je zegt met de music moesten we hun begeleiden. Zit er in het origineel, zat daar ook bijvoorbeeld een harppartij? Of moest je die dan weer bijmaken?
2: Nee, geen harppartijen. Er stond een pianopartij vooral. Dus kijk, alles spelen wat er stond, dat heb ik niet gedaan. Maar wel bepaalde momenten pak je er dan uit. Dus op zich piano is redelijk goed te lezen, zeg maar, voor harp.
0: Ja, als je zegt, hey, dit viel me dan op. Ik heb me daar ook in verdiept natuurlijk. Want je wil horen, hoe doen die Amerikanen dat? In hoeverre is zo'n psalm dan ook weer op een andere manier voor je gaan leven?
2: Dat is natuurlijk sowieso een tekst. Hè. Dit gaat over psalm 16. Psalm 16 is natuurlijk een hele mooie psalm, zeg maar. Gods bescherming, zeg maar, wat je elke dag nodig hebt. Maar ik vond ook gewoon, zeg maar, de muziek erbij. Want dat maakt natuurlijk het plaatje compleet, denk ik.
0: Ja.
2: Gevoelig, maar ook even wat uitspotten, zeg maar, erin.
0: Ja, nou gebruik je dit natuurlijk. Je gaat dat luisteren omdat je de muziek ook wat beter wil leren kennen. Omdat je weet wat je moet voorbereiden. Is dat dan ook muziek, als dat concert geweest is, die je daarna nog wel eens opzet? Of was dit vooral onderdeel van die voorbereiding?
2: Nou ja, dat is. Ik ga het nu inderdaad meer luisteren, omdat ik het nog niet kon en het me ook aanspreek. En vaak ben ik aan het zoeken op Spotify wat ik nou mooi vind, wat moet ik nou gaan luisteren. En ik denk, ja, dit is inderdaad wel. Het zijn mooie albums om gewoon aan te zetten als achtergrond of gewoon goed te luisteren naar wat er gezongen wordt. Dus ook,
0: ja, wat je daar zegt, is dat een constant probleem tussen aanhalingstekens? Wat moet ik luisteren? Want ik wil altijd nieuwe dingen ontdekken. Is dat het?
2: Ja, dat denk ik wel. Misschien ook legt het ook aan mezelf, hè, dat weet ik niet. Maar ik ben wel altijd op zoek naar iets moois. Ja.
0: Ja.
2: Je kan ook heel veel dingen vinden wat je denkt van, ja, dat heb je gewoon niks mee. Of ja. Ja. Spotify is natuurlijk heel breed, dus je kan alle kanten op.
0: Je kunt alle kanten op. Nou ja, en wat dat betreft is het leuk als iemand af en toe eens even langskomt en zegt, hey, de Beckenhoff Singers hebben mooie dingen. Vandaag is zo'n moment en wij gaan een van die liederen horen. Wij kiezen dus voor Psalm 16, My Refuge, uitvoering van de Beckenhoff Singers. En dat op verzoek van de harpiste Maria Knops. Maria, dank voor dit idee.
2: Graag gedaan.

Laat heel de wereld het zien. Instrumentaal gespeeld op viool door Chloe Elzenaar. Jan Lenslink achter de piano en panfluit door Noortje van Middelkoop. En ik zeg dat met enig schroom, want vorige week is violiste Chloe Elzenaar getrouwd. En op de socials heeft ze haar naam inmiddels veranderd in Chloe Versluis Elzenaar. Dus wat zij met haar artiestennaam doet, dat gaan we nog even ontdekken. En mogelijk gaan we in de toekomst spreken over Chloe Versluis. En uiteraard van harte gefeliciteerd, veel zegen op jullie huwelijk gewenst. Het lied daarvoor was een Engelstalige versie van Psalm 16, My Refuge, gezongen door de Beckenhorst Singers. Ik kijk even met je naar volgende week. Want volgende week staan weer mooie agenda dingen in de agenda, mooie gesprekken. Naar verwachting gaan we luisteren naar gesprekken die ik heb met Martin Zonneberg en Jacob Schenk als dirigent van de Lofzang uit Heerde. Iets om naar uit te kijken. Voor nu gaan we genieten van een uitvoering van Psalm 69, de versen 3 en 14, worden gezongen door Laudate Deum uit Apeldoorn. Ik wens je nog een hele mooie avond. Reageer gerust via onze socials, zoek dan op Blijde Klanken of via de website grootnieuwsradio.nl/het heerlijk loflied. Tot snel. Dag.

0: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 19:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoop vol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit en er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de drie slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Hij had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. De loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus af het Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Voor 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country Live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste twee oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: NOS Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe, het 3e hoofdstuk uit de basisbijbel. Gods nieuwe verbond met de mensen. Ben ik hiermee over mezelf aan het opscheppen tegen jullie? Of heb ik brieven van andere mensen nodig waarin zij goede dingen over mij schrijven? Of vraag ik soms aan jullie om zulke brieven over mij te schrijven? Sommige mensen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. Nee, jullie zijn zelf zo'n brief geschreven in mijn hart. Iedereen kan die brief lezen en kan weten wat erin staat. Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn door mij geschreven. Maar niet geschreven met inkt, maar met de geest van de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen, maar in vlees, in jullie harten. Ik durf dit zo te zeggen, want zo groot is mijn vertrouwen op God door Christus. Het is niet zo dat wij zelf zulk goed werk doen, maar de goede dingen die gebeuren zijn het werk van God door ons heen. God heeft ons geschikt gemaakt om hem in het nieuwe verbond te dienen. Dat nieuwe verbond is geen wet waar we ons aan moeten houden. Het is een verbond in de geest, want de wet brengt uiteindelijk de dood. Doordat we ons niet aan de wet kunnen houden, worden we schuldig verklaard. Maar de geest van God maakt levend. De wet van Mozes, waarin de tekst in steen was uitgehakt, bracht uiteindelijk de dood. Toch liet die wet al heel veel van Gods macht en majesteit zien. Zoveel zelfs dat het volk Israël niet naar Mozes' gezicht kon kijken toen hij hun de wet gaf. Want zijn gezicht straalde van hemels licht. Maar dat licht verdween ook weer. Maar het werk van de geest brengt leven. Daarom laat het werk nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. De wet van Mozes liet de mensen zien dat ze schuldig waren omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Toch waren Gods macht en majesteit erin te zien. Het werk van de geest spreekt de mensen door het goede nieuws vrij van schuld. Dat laat nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. Iets dat vol is van Gods macht en majesteit, de wet van Mozes, is dus toch niet echt vol daarvan. Als iets anders, het goede nieuws, nog meer macht en majesteit heeft. Want als iets dat verdwijnen zou, de wet van Mozes, al vol van Gods macht en majesteit was, dan is iets dat blijven zal, het goede nieuws, nog veel voller van Gods macht en majesteit. Het licht van Gods geest. We verwachten dus nog geweldige dingen. Daarom kunnen we vol geloof en zonder vrees spreken. We hoeven niet te doen wat Mozes deed. Hij deed een doek over zijn gezicht. Zo zou het volk Israël niet zien dat het stralende licht van Gods macht en majesteit ook weer van zijn gezicht verdween. Maar eigenlijk lag er niet alleen een doek over Mozes' gezicht. Tot nu toe is het ook alsof er een doek ligt over het hart van de Israëlieten als er uit de boeken wordt gelezen. Ze zien niet waar die boeken werkelijk over gaan. Dat komt doordat hun hart koppig is. En die doek kan niet worden weggehaald omdat die alleen door geloof in Christus verdwijnt. Elke keer als er uit de boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die doek over hun hart. Daardoor begrijpen ze niet wat er eigenlijk staat. Maar elke keer als iemand in de Heer gaat geloven, wordt de doek van zijn hart weggehaald. De Heer is de geest. En waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de geest van de Heer.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
5: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sammerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
4: Groot Nieuws. De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.